Einde wordt. God wordt de zin en de godloze rechter. De zin is aan Christus betoeld. Maar wanneer ze Christus afzagen, dan moeten ze God zijn oordeel ervaren. Zonen die de Heer Jezus aannemen, worden niet in dat gerecht komen. En dat is God zijn dank. Als Amos met God zijn boodschap naar Bethel kwam, wil Amos zeggen niet haar dat hij predigen zal. Wanneer hij ook de priester en Bethel weer, doch geef Amos aan en dat volk de boodschap die God aan gegeeft had. Hij weer zeer leeftolig, maar hij hield niets terug van wat God aan gegeeft had. De mensen worden toe eerst naar hem gehaald, dan hij reed eerst van dat oordeel dat God op de nationen ram Israël brengen wordt. Dat geval den zeer, dat heet Israël. Later wordt Amos ook van God zijn oordeel op Israël reden, en dat geval aan reicht nust. Zo zijn de meeste mensen nu ook. Wanneer een prediker van andere mensen er een zin reed, dan is dat bij aan zeer aangeneem. Maar wanneer hij jegen er een zin reed, dan is dat reicht nust aangeneem. De leven, hij heeft geen recht dat te doen. Dat is ook krijgt wat ons veelt. Wanneer onze zinden niet worden op een boord gemaakt door ons, moeten we die dan betalen en die verloten. Dat is zeer wichtig, dat God zijn woord krijgt uitgegeven wordt, zoals God dat gegeven heeft.

ons ovens kom er sester Betsy gons opperest en zit, ha je dat ook al legeerd? De veronstelte en de gemeente, alles is verboden. Dit weer het jaar 1939. In de tweede weltrisch vang on. En Duitsland wie een gans schlechte man aan de macht te komen, Adolf Hitler. En die versucht alle länder in te nemen, Österreich, Polen, Dänemark en Nieuw-Holland. En die had verboden dat mensen zullen van God hier in een schuil. En een schuil zullen ze niet meer geven. Die wil alles zelf bestemmen wat de mensen zullen geloven en wat niet.

The clock is ticking. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bijbel?

Onze programma's zijn alle op cassette te hebben. De cassette met twee programma's daarboven kost maar bloos $10. Wil ze prijzen voor de post zo gestegen zijn, moest je ook met onze prijs van $7 by $10 napkomen. Wanneer je een van onze programma's bestalen mocht, dan schikt ons dat geld met wanneer je dat bestalen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van die station waar je die van hier zelfs veel biljet hebt, als wanneer je die van Canada touwschetje. De nummer voor dit programma is 257. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, dan vraagt je dat programma nummer 257.

0: The clock is 12.
1: Ik zie Hilde Friesen en op rood van Sleven van deel is het lokker 16:23, hoe het zegt. En als hij in de hal en zijn kwal opkijkt, zag hij Abraham dort wiet af met Lazarus op de schoot. De derde waarheid die we van deze geschicht leren is, wie worden noem dood mensen kennen. Als de rijke man nog leeft, wordt hij ohne twijfel maar avonds den arme prager door op zijn schafat gezien hebben. Ik bedoel, als hij aan verhoopt, jij moest wordt, nog zijn noemen gevraagd hebben. Wanneer Lazarus hier beëert, ook maar avonds kent, en een eeuwigheid, wist hij voest waar hij weer. Hij onherkent dat dat de arme prager weer, die op zijn schafat geleen had. Hij kent hem zo goed wie hem noemen. Hij kent ook Abraham, wanneer hij Amma beëerd ook niemals getroffen had. Hij wist voes, dat is Abraham. Also met deze geschicht wies de haar ons dat noem dood waar wie mensen kennen en dat door een ware zijn is. We worden niet maar die kennen die we hier im leven kennen, ook ook zonen die ver onze tijd gestorven zijn. We worden Abraham, Isaac en Jacob zijn. Keiner wollen uns sterben sein, dort sei de verfurisch von de Israeliten sind. Wie wollen auch David und Paulus, Martin Luther und Menno Siemens trafen in Tjanen. Dort wird so wunderschön sein. Wo wunderschön wird dort nicht sein, unsere Geleifte, die für dem Herrn lebten und gestorben sind, war er sein. Dort, unsere Geleifte Mutter war er sein, die uns auf dem Schaut nahm und uns das Gebet lehrt, Ik zie klein, merk mijn hart rein, China zal de bern wonen als Jezus alleen. Oude, dat jonge kind waar er zijn, wat de eller naar God zo treurig mag als de zo jong sterf. Voor haarlijk, wat dat niet zijn, die waar er zijn, den wie met tronen hebben moest, hem dood afgeven. Nog een ding, wat deze geschicht ons wiest is, dat de gestorvenen om onze ervaringen aanwijten. De rijke man denkt aan zijn vijf bruiden en heeft een groot verlangen dat hij niet ook naar deze schrikkelijke stad komen. Als is het klaar dat hij aan eeren toestand bezorgd is. Hij wil niet dat zij door zijn schlechte voorbeeld zullen verloren gaan. Want zonen die in de hal zijn, kunnen aan eeren familie bezorgd zijn. Dan kunnen zonen die in paradies zijn, ook bezorgd zijn. Dat eeren al je heer zich ook bekeren als ze sterven. De wensen van zonen in de hal worden op een nicht erfeld. Ik zie op even zeigt dat de gebeden van de gerechten die al gestorven zijn, nog veel mensen naar de bekering gebracht hebben. Jo, de gestorvenen weten om onze ervaringen om. Vielleicht niet om al die dagtäglichen ervaringen im leven, maar zeker is aan daaraan te doen, wanneer dat wij in onze zuiligheid oder ohne Christus sterven kämpft. De tijd om zeker te merken waar we in eeuwigheid zijn worden, is nu, wanneer we nog hier leven. Hast u die voor de eeuwigheid reed gemerkt? Was u die als Christen al gestorven zijn, waar dat treffen? Doe die Entscheidung om Jezus zijn noodvolle zijn niet langer opschuiven, wils du weet niet wanneer die tijd hier beëerd even.

nu de tweede en derde vers in Amos het eerste kapitel. En hij zei, de Heer God wordt van zien roere, en van Jeruzalem had hij zijn stem heren, en de schoophoort er weid als verleeën, en de spets van den Karmelboog als verdriecht. Zo zegt de Heer God, voor drie overtredingen, nee, voor vijf, waar ik niet wegdreie van de stroof voor Damascus, dan zij haar Gilead met ijzeren gereedschap gedrascht. Dat deed Amos niet zeer lang, wat hij naar zijn thema komt. Hij wordt de nationen eerst adresseren, die jegen Israël zijn gewaast. Dat eerste dat hier erwähnt is Damascus. Wanneer Israël ook gezendigd houdt, dacht dat God zich met den talen, hij houdt zich met den verbonden. Damascus wie im noorde van Jeruzalem en wie de hoofdstad voor dat Syrië Koninkrijk. Dat zegt dat ze hadden Gilead met ijzeren gereedschap gedrascht. Als dat volk Israël van Egypte eruit gekomen weer en zich redmoeken en er land en entegonen, bleven eenje van den aan de oostenzijde van den Jordaanvloes. De stammen Gad en Ruben en de halfstam van Manasse nemen er land en dort wordt Gilead genaamd wordt. De mannen van deze stammen komen over even den vloes de andere stammen met den terecht te helpen. Als ze dat voor zich gebracht hadden, gingen ze terug naar ihre families. Dit weer dat land en de mensen die Damascus gedrascht had. De tijd wordt komen, zegt Amos, dat God den met oordeel bezeker wordt. En in vierde en vijfde vers zegt de Heer God hoe hij dat doen wordt. En dan nu de zesde vers, zo zegt de Heer God, voor drie overtredingen en voor vijf, waar ik niet wegdreie van de stroofje in Gaza. Wil zij haar dat ganse volk

Ons ovens kom er sesta Betsy gons opperest en zit, ha je dat ook al legiert? De veronstelte en de gemeente, alles is verboden. Dit weer het jaar 1939. In de tweede weltrig vang on. En Duitsland wie een gewoon schlechte man onder macht te komen, Adolf Hitler. En daar verzocht alle länder in te nemen, Österreich, Polen, Dänemark en Nieuw-Holland. En de had verboden dat mensen zullen van God hier een schuld zal ze niet meer geven. De had wil alles zelf bestemmen wat de mensen zullen geloven en wat niet.

The clock is tien. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

0: The clock is twoi.
1: Nu hier wie in een gesicht, die wordt gebracht bij onkel Obram Janssen van Blumenheim in Saskatchewan.
2: Dort pleuren de gewassen. Die werden allemaal, die woont alleen. Zijn vrouw weer aan gestorven. Hij bleef op aan dat huis wonen. Zijn vrouw had het immer zeer schein rein gehouden. Nu proud hij dat ook zo te houden. Eenmaal aan het werk kwam door een vrouwmensch en melk alles rein. En zo je val hem dat. Hij had het even zeer gemietelijk. Hij woont in een middelje stad. Over dat weer winter geworden. En aan deze einde oven stiem dat zeer met schnee en zeer starke wind. Hij leidt het licht buiten verder der ongeschald. En zo'n storm dan weer aan dat bloos toudiester buiten verder der. Nu weer hij bald reit om slopen gonen, dan klappert het aan het der. Maar hij wondert, wer kan nu nog zo lood in deze storm? Wij merkte der een klein beet op en checkte dan staat door de oude Jozef. Dem kent hij al, de kent mij amal no geld. Over de zaak niemals een woord, hij weet niet als die storm, oder kan die niet reden. Nu staat er bloos en aan den wind. En als deze de der een beetje opmerkt, rent de wind aan de der meest uit de hand, zo stark als die. En des Jozef de Stater bloß en strak zijn hand uit no arm. En dan jet hij no zijn dash, wo hij grothaft een bit gejeten. Hij kreeg door een stek worst.